Ben ik zijn naar huis? Ik zijn naar vuur? Eerst stuk gaan maar hoog. Lies lig ik vies, wij dan met mij in het zimmer bij. Ik speur dat in Noorwegen, dan naar mijn licht. Voor je zo'n nep is de rapgrond. Vind ik mijn